0: akkoord zijn over de begroting.
1: De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Helchter in Limburg. Het gaat om een minderjarige verdachte. Bij de aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een woning. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. Volgens het parket zou er mogelijk ook een verband zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Belt. Ook in Limburg is dat. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn twee mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op een markt. Er vielen ook zeker vier gewonden. Kiev werd de voorbije dag verschillende keren aangevallen door het Russische leger met drones. Daarbij zouden onder meer twee kleuterscholen geraakt zijn. En ook een residentie van de ambassadeur van Saudi-Arabië zou beschadigd zijn geraakt bij de aanvallen. En op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was een van de topfavorieten, maar hij werd pas 12e.
2: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel... overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
1: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog vannacht bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Eminem.
1: Dit is deze week. De Eminem Big Hit.

0: Het is 3:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De ministers van de Vlaamse regering zijn de voorbije avond laat weer allemaal samengekomen om voor te onderhandelen over de begroting. Op dit moment wordt een korte pauze gehouden in de gesprekken. Eerder op de avond sprak Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA nog met elke regeringspartij afzonderlijk. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. De komende dag om 2:00 wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er een akkoord over de begroting moeten zijn. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op een markt. Er vielen ook zeker 4 gewonden. Kiev werd de voorbije dag verschillende keren aangevallen door het Russische leger met drones. Daarbij zouden onder meer 2 kleuterscholen geraakt zijn. Ook een residentie van de ambassadeur van Saudi-Arabië zou beschadigd zijn geraakt bij de aanvallen. Er is een diplomatieke rel ontstaan tussen Zuid-Korea en Oekraïne. De Zuid-Koreaanse regering eist namelijk excuses van de Oekraïnse regering omdat die bekend maakte dat 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen vanuit Oekraïne naar Zuid-Korea zijn gebracht. Het Oekraïnse leger nam de 2 vorig jaar gevangen. Het waren de eerste Noord-Koreaanse militairen die levend gevat werden. Rusland krijgt militaire steun van Noord-Korea in de oorlog in Oekraïne. De kwestie ligt erg gevoelig voor de Zuid-Koreaanse regering. Die wilde de overdracht van de krijgsgevangenen vertrouwelijk houden, omdat ze op dit moment ook een nieuwe dialoog wil opstarten met Noord-Korea. En op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was een van de topfavorieten, maar hij werd pas 12e.
1: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel... overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
0: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog vannacht bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 4:00. Goedemorgen. 14 nieuws met Joppe Matijn. De ministers van de Vlaamse regering hebben de hele nacht voortonderhandeld over de begroting. Ze kwamen gisteravond laat weer allemaal samen na een reeks afzonderlijke gesprekken tussen Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA en elke regeringspartij. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. De komende dag om 14:00 wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er ook een akkoord moeten zijn over de begroting. In het westen van Mexico worden zeker 5 mensen vermist na plotse overstromingen. Het zou onder meer gaan om een gezin van 4. Hun huis zou bij de overstromingen zijn weggespoeld. De hulpdiensten hebben onder meer helikopters ingezet bij de zoekactie. De overstromingen worden veroorzaakt door hevig noodweer. De komende dagen zou een orkaan over het land trekken. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op een markt. Er vielen ook zeker 4 gewonden. Kiev werd de voorbije dag verschillende keren aangevallen door het Russische leger met drones. Daarbij zouden onder meer 2 kleuterscholen geraakt zijn. En ook een residentie van de ambassadeur van Saudi-Arabië zou beschadigd zijn geraakt bij de aanvallen. En op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was een van de topfavorieten, maar hij werd pas 12e.
1: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel... overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
0: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: De beste hits non-stop.

0: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De ministers van de Vlaamse regering hebben al de hele nacht onderhandeld over de begroting. Ze kwamen gisteravond laat weer allemaal samen na een reeks afzonderlijke gesprekken tussen Vlaams minister-president Matthias Diependalen van de N-VA en elke regeringspartij. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. Om 2:00 wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er dus een akkoord over de begroting moeten zijn. De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Hellegteren in Limburg. Het gaat om een minderjarige. Bij de aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een woning. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. Volgens het parket zou er mogelijk ook een verband zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Pelt, ook in Limburg. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De verdachten zijn 23 en 24 jaar. Het slachtoffer is een jongeman van 23. Hij raakte lichtgewond. Over de omstandigheden van het schietincident is voorlopig niet veel bekend. Het onderzoek loopt nog. De Amerikaan Brandon McNulty is verrassend de nieuwe wereldkampioen wielrennen. McNulty won in Montreal in Canada met een kleine voorsprong voor de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plek. Van der Poel opende de koers met een vroege aanval. Hij werd in de finale gegrepen, maar kon toch nog naar de bronzen medaille sprinten. En daar is hij tevreden mee.
1: Ik heb de koers gereden hoe dat ik het wou doen. Altijd anticiperend en altijd voorop. Omdat ik wist dat ze van achter altijd gingen komen. De betere klimmers natuurlijk. En ja, ik denk dat ik gewoon een heel goede wedstrijd rijd. En uiteindelijk scheelt het niet zo heel veel.
0: En de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland ging voor eigen publiek met 0-1 onderuit. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na eerder een gelijkspel tegen Nederland. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 6 uur.
1: VRT Nieuws.
2: Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Na een weekend onderhandelen zitten de ministers nog altijd samen over de nieuwe inkomsten en uitgaven voor volgend jaar. Tegen 2 uur deze namiddag moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen de nieuwe begroting voorstellen in het Vlaams parlement tijdens zijn septemberverklaring. Maar de begrotingsgesprekken die verlopen niet zo vlot. Dat vertelt VRT-nieuwsjournalist Sisse Michiels.
3: Om middernacht is de regering hier samengekomen nadat er gisteren overdag niet veel vooruitgang geboekt was. En ook deze nacht gaat het traag, is te horen. Er is lange tijd niet onderhandeld omdat Diependalen en zijn begrotingsminister Weitz een paar uur gesleuteld hebben aan een nieuw begrotingsvoorstel. Sinds een uur ongeveer buigen de partijen zich nu over dat voorstel. Afwachten dus of dat alsnog tot een akkoord zal leiden de komende uren.
2: De politie heeft een tiener opgepakt voor de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Helchteren in Limburg. Bij die aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een huis. Er vielen geen gewonden, maar er is wel veel materiële schade. Er zou ook een link zijn met de bomaanslag die er kort daarvoor werd gepleegd in Belt, ook in Limburg. De Amerikaan Brandon McNulty is wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. Hij sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en kwam solo over de streep. McNulty kon het achteraf wel niet geloven dat hij gewonnen had en zei dat hij er nog grapjes over maakte met zijn vrouw.
4: No, I mean, we talked about it. I made some jokes with my wife, but I mean, it's all in the end. I really didn't. I knew something could happen, but it would take a miracle, and I guess today miracles happen.
2: De Nederlander Mathieu van der Poel pakte brons. Remco Evenepoel was dan weer de beste Belg, maar dan wel op de 12e plek. Wout van Aert werd 28e. In de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Het werd daar 0-1. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na een eerder gelijkspel tegen Nederland. Het begint nog bewolkt, met in het loop van de dag voornamelijk in het westen hier en daar nog kans op een bui, maar daarna af en toe opklaringen en temperaturen rond 24 graden. Morgen wordt het wel vrij zonnig en ook echt wel warm, tot 30 graden dan.
0: M&M Hits.
1: Altijd de beste hits non-stop.
0: M&M Hits.
5: It's Friday.

0: AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Zeg, schat.
1: Ja?
2: Die badkamer, daar is lek geweest.
1: Oei.
2: Met zijn zwembad. Wat nu?
1: Oh, ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Go Yellow!
7: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
10: M&M Hits.
11: Het is 7 uur.
10: VRT Nieuws.
12: Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Na een weekend onderhandelen zijn de Vlaamse ministers er nog altijd niet uit welke maatregelen ze willen nemen om volgend jaar niet meer geld uit te geven dan er binnenkomt. Daarvoor zijn ze op zoek naar €2 miljard. De ministers zaten tot een half uur geleden met z'n allen nog samen, maar de minister-president Matthias Diependalen zit nu opnieuw met elke partij apart samen omdat de gesprekken moeilijk lopen. Nou lijken de ministers het wel over enkele maatregelen al eens te zijn. Dat zegt VRT Nieuwsjournalist Sisse Michiels.
13: Een heel concreet ding dat wel al vast ligt, waar we bijna zeker van zijn, denk ik, is de verhoging van de prijs van de dienstenchecks. Het zou stijgen van €10 naar €12. En ook het feit dat er in subsidies gesneden moeten worden, daarover is iedereen het eens, eigenlijk in alle domeinen, zowel voor bedrijven, bijvoorbeeld premies voor opleidingen, als in subsidies voor VZW's. Maar hoe elke minister dat dan precies moet doen, hè, dat is een van de vele punten waar nog geen consensus over is.
12: Tegen 2 uur deze namiddag moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen de nieuwe begroting voorstellen in het Vlaams parlement tijdens zijn septemberverklaring. Er is een tiener opgepakt voor de bomaanslag vorige nacht in Houthalen Helchter in Limburg. Bij die aanslag werd een zware vuurwerkbom gegooid naar een huis. Niemand raakte gewond, maar er is wel schade. Er zou ook een link zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Belt, ook in Limburg. Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringende maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken in geldproblemen geraken. Uit een bevraging van de CM blijkt dat zij daarvoor soms medische zorg uitstellen. Ook Daisy doet dat. Sinds ze ziek werd, moest ze kiezen welke zorg voorrang krijgt, vertelt ze.
14: Als je ziek bent, zijn er verschillende zorgverleners. En je kan niet op 1 maand alle zorgverleners zien die je moet zien. Je moet financieel eigenlijk gaan verdelen. En dat zijn vooral de moeilijkheden die er zijn, omdat je ook niet kunt inschatten welke kosten je gaat hebben. Dus je moet echt gaan puzzelen en zien en uitzoeken van hoeveel gaat het zijn deze maand en volgende maand en zo gaan verspreiden.
12: Vanaf vandaag kan je je actie registreren voor de warmste week. Dit jaar steunt de solidariteitsactie van de VRT 216 projecten om samen te vlammen voor een warme thuis voor iedereen. Er wordt vandaag ook een campagnelied gelanceerd. De warmste week vindt dit jaar plaats in Mechelen van donderdag 18 tot en met woensdag 24 december. En de Amerikaan Brandon McNulty is verrassend wereldkampioen wielrennen gewonnen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. Hij sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en kwam solo over de streep. De Nederlander Mathieu van der Poel pakte brons. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plek en die was zwaar teleurgesteld.
15: Geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel, niet echt overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
12: Wout van Aert die werd 28ste. Het begint bewolkt met vooral in het westen nog hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het wel op bij zo'n 24 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en warm tot 30 graden dan.
11: M&M Hits.
10: Altijd de beste hits non-stop. M&M Hits.

0: you.
1: Mevrouw de Makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: De beste volle of aanmaken, dat kan tellen.
7: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
7: Mappa.
6: Lidl, dat kan tellen.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
11: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
12: M&M Hits. Altijd de beste.

0: verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor voetbalstickers spaarde...
3: De Max, die had ik nog niet.
2: Spaart je dochter nu voor een speelgoedbouwset.
3: Insane, die had ik nog niet.
2: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
6: Iedereen gelukkig.
5: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
7: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
7: En die prijzen, zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: De Ford Kuga vanaf €24.500.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
8: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
9: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: M&M Hits.
11: Altijd de beste hits.
10: Non-stop.

0: Nog voor je kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
4: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
5: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
6: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Het is 8 uur.
8: VRT Nieuws.
9: Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Minister-president Matthias Diependalen vergadert er al de hele nacht over. Momenteel houdt hij weer gesprekken met elke partij apart, omdat ze er allemaal samen niet uitraken. Er zijn wel al enkele dingen die we wel weten, dat zegt VRT Nieuwsjournalist Sisse Michiels.
10: Een heel concreet ding dat wel al vast ligt, waar we bijna zeker van zijn, denk ik, is de verhoging van de prijs van de dienstenchecks. Het zou stijgen van 10 naar 12 euro. En ook het feit dat er in subsidies gesneden moeten worden, daarover is iedereen het eens. Eigenlijk in alle domeinen, zowel voor bedrijven, bijvoorbeeld premies voor opleidingen, als in subsidies voor VZW's. Maar hoe elke minister dat dan precies moet doen, dat is een van de vele punten waar nog geen consensus over is.
9: Tegen 2 uur deze namiddag moet minister-president Matthias Diependalen normaal de nieuwe begroting voorstellen in het Vlaams parlement. Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken in geldproblemen geraken. Uit een bevraging van de CM blijkt dat ze daardoor soms medische zorg uitstellen. Ook Daisy doet dat. Sinds ze ziek werd, moest ze kiezen welke zorg eerst komt, vertelt ze.
11: Er zijn nog verschillende, ik denk een drietal doktersbezoeken die ik momenteel uitstel, omwille van dat er andere artsen eigenlijk prioriteit hebben. En ook omdat je niet weet of niet kan inschatten wat de kostprijs daarvan gaat zijn. Dus je kan niet alles op 1 maand of op 2 maanden doen.
9: Vanaf vandaag kan je je actie registreren voor de warmste week. Dit jaar steunt de solidariteitsactie van de VRT 216 projecten om samen te vlammen voor een warme thuis voor iedereen. M&M-DJ Maureen van Herbergen geeft een voorbeeld.
12: In Brussel is er bijvoorbeeld de buurtwinkel. Die gaan echt bij gezinnen langsgaan om kleine aanpassingen te doen in huis, zodat die hun woning energie-efficiënter wordt en dat het effectief een beetje een warmere thuis wordt.
9: De warmste week vindt dit jaar plaats in Mechelen van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december. Taylor Swift en Madonna zijn de grote winnaars van de MTV Video Music Awards. Madonna pakte 7 van haar 13 nominaties, waaronder die voor Artiest van het Jaar voor haar samenwerking met Sabrina Carpenter aan Bring Your Love. Taylor Swift won dan weer 3 awards, waaronder die voor de Video van het Jaar voor The Fate of Ophelia. En ze droeg haar prijs op aan Dolly Parton, die vorige maand stierf.
13: Lastly, but most importantly, I want to thank and dedicate this award to one person without whom just this wouldn't be happening, and that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
9: En de Amerikaan Brandon McNulty is in Canada verrassend wereldkampioen wielrennen geworden. De Nederlander Mathieu van der Poel die pakte brons en hij was heel blij.
14: Ik heb de koers gereden hoe ik het wou doen. Altijd ja, anticiperend en altijd voorop. Omdat ik wist dat ze van achter altijd gingen komen. De betere klimmers natuurlijk. En ja, ik denk dat ik gewoon een heel goede wedstrijd rijd. En uiteindelijk ja, scheelt het niet zo heel veel.
9: Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats. Het begint bewolkt met vooral in het westen nog hier en daar kans op een bui. Maar in de loop van de dag klaart het wel op bij zo'n 24 graden. Morgen wordt de beste dag van de week. Vrij zonnig en warm ook tot 30 graden.
7: M&M Hits.
8: Altijd de beste hits non-stop.

0: stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: In je buurt super, groot of klein, mag het altijd wat meer zijn.
5: Bij je buurt super krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.

0: grote vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: M&M hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Zeker.
0: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
1: Pas opgestaan.
0: ...al direct weer in slaap valt.
1: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
0: En maar kwijlen op zijn kostuum.
1: Ja, is dat normaal?
0: Nee.
1: Want slapen doet je in je bed.
0: Het is bedtijd.
1: Echt waar.
0: Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens

0: 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton?
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder, lievers?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
6: Dat is Imo!
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
8: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: M&M Hits.
10: Het is 9 uur.
9: VRT Nieuws.
11: Dienstenchecks zullen duurder worden. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vergadert nu al de hele nacht over de Vlaamse begroting. Momenteel houdt hij weer gesprekken met elke partij apart, omdat ze er allemaal samen nog niet zijn uitgeraakt. Er zijn wel dus al enkele dingen die we weten. Dat zegt VRT-nieuwsjournalist Sisse Michiels.
12: De dienstenchecks die zullen duurder worden. Een cheque zal geen 10, maar 12 euro kosten in de toekomst. En er is ook eensgezindheid over de waterfactuur, namelijk om die niet duurder te maken. Dat plan lag op tafel in de zoektocht naar extra inkomsten voor die begroting. Maar dat zou dus nu toch van tafel zijn, maar het is wel wachten op een totaalakkoord. Want als ze hier uiteen gaan zonder akkoord, dan is er van die andere dingen ook geen sprake natuurlijk.
11: Tegen 2 uur deze namiddag moet minister-president Matthias Diependalen normaal de nieuwe begroting voorstellen in het Vlaams parlement. Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken in geldproblemen geraken. Uit een bevraging van de CM blijkt dat ze daardoor soms medische zorg uitstellen. De CM vraagt daarom ook extra financiële steun voor langdurig zieken aan de overheid.
13: We merken ook, en dat is ook een van de aanbeveling die we doen, dat die uitkeringen die vandaag al laag zijn, toch eigenlijk op zijn minst moeten geïndexeerd worden. Zodanig dat dus zeker de kosten op gezondheidszorg niet worden langer uitgesteld. Iets wat we ook eigenlijk toch wel willen aangeven, is dat we moeten zien dat die mensen uiteindelijk de energiekosten kunnen betalen, dus het gebruik kunnen maken van een sociaal energietarief.
11: In Madrid hebben opnieuw tientallen mensen op straat geslapen. Ze protesteerden al voor de tweede nacht op rij op een centraal plein tegen de hoge huurprijzen in Spanje. Het komt allemaal nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar appartement is gezet in Madrid. Haar huur was meer dan verdriedubbeld en ze kon dat niet meer betalen. In verschillende steden in Spanje is het ook te duur geworden om te wonen door toerisme. De Spaanse regering komt morgen met een plan om daar iets aan te doen. En de MTV Video Music Awards zijn uitgereikt. De prijzen voor de beste muziekvideo's. Taylor Swift won de prijs voor video van het jaar voor haar The Fade of Ophelia. Het was wel Madonna die de meeste prijzen won. Ze werd onder meer de artiest van het jaar. En samen met Sabrina Carpenter won ze ook de prijs voor beste samenwerking voor Bring Your Love. Madonna zei dat ze de afgelopen tijd zichzelf heeft gevonden en in zichzelf ook gelooft. En dat wenst ze iedereen toe.
14: I spent the last year and a half finding myself, believing in myself, and really making the music that I wanted to make. And my hope for all of you here tonight is that you spend the next year or the rest of your life doing the same, finding yourself and believing in yourself.
11: In het westen kan er deze voormiddag nog een bui vallen, maar in de loop van de dag overal stillen wat het opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen wordt het een vrij zonnige dag en ook wel warmer. Dan halen we

dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
4: Hey, die van ons die lust en alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
3: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imos Koopman!
7: M&M Hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

0: woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: M&M Hits.
3: Altijd de beste hits.
2: Non-stop.

0: als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond Belgische kost?
2: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
2: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Minder en meer. Bij Kiesway Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Kiesway Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op kiesweekbank.be.
5: M&M Hits.
6: Het is 10 uur.
5: VRT Nieuws.
7: Er is een moordonderzoek in Denderleeuwen. In de deelgemeente Ittergem in Oost-Vlaanderen heeft de jongen van 17 gisteravond zijn moeder en zijn zus vermoord. Het is nog onduidelijk waarom hij dat gedaan heeft. De jongen komt straks voor de jeugdrechter, vertelt het parket.
8: Ja, gisteravond werden in een woning in Ittergem bij Denderleeuwen twee lichamen aangetroffen. Het gaat om een 51-jarige vrouw en haar 20-jarige dochter. En een 17-jarige verdachte werd gearresteerd en hij betreft de zoon van het 51-jarige slachtoffer. De verdachte zal vandaag worden verhoord en voor de jeugdrechter worden geleid. De aanleiding en de toedracht van de feiten die maken deel uit van het onderzoek. Dus daarover kan ik momenteel nog geen informatie meegeven.
7: Het blijft wachten op een Vlaams begrotingsakkoord. Op dit moment zit Vlaams minister-president Matthias Diependalen opnieuw samen met zijn topministers, dus N-VA, CD&V en Vooruit. De regeringspartijen hebben de hele nacht vergaderd en de deadline die komt ook wel dichterbij. Om 2 uur vanmiddag moet Diependalen zijn besparingsplannen uit de doeken doen in zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement. Dat vertelt VRT Nieuwsjournaliste Heidi van Rompuy.
9: Ze geven hier binnen de hoop nog altijd niet op om deze voormiddag toch nog een begrotingsakkoord te vinden, zodat Vlaams minister-president Matthias Diependalen straks om 2 uur zijn septemberverklaring kan afleggen in het parlement. Al sinds gisterenmiddag wordt hier bijna onafgebroken onderhandeld. Deze voormiddag heeft Diependalen nog enkele aparte gesprekken gehad met Vooruit en CD&V, maar nu zitten ze dus weer met de 3 partijen rond de tafel. Al begint de tijd nu echt wel te dringen.
7: Er komt geen grote nieuwe onderzoekscampus bij de Universiteit Antwerpen in Wilrijk. De bedoeling was dat onder onderzoekers geneesmiddelen of behandelingen gingen ontwikkelen in samenwerking met de universiteit en het universitair ziekenhuis. Maar de privé-investeerders die trekken zich terug door de verslechterende economie en ook omdat er geen omgevingsvergunning meer is na protest van de buurt. De universiteit vindt het bijzonder jammer.
10: Dat is een heel jammere zaak, ook op economisch vlak voor de bredere Antwerpse regio, omdat jonge onderzoekers nu mogelijk weg zullen trekken uit Antwerpen en misschien wel naar het buitenland gaan om daar hun beloftevolle medicijn of hun beloftevolle therapie verder te gaan uitwerken en om die naar de markt te brengen.
7: En goed nieuws voor de fans van Ray, want ze is volgende zomer de headliner op Werchter Boutique. Je kan haar kennen van haar nummers zoals Where Is My Husband. Op zaterdag 26 juni staat Ray op het podium in het Festivalpark in Werchter. En tickets kan je kopen vanaf nu vrijdag 2 oktober om 10 uur. In het westen, hier en daar, kan er nog een bui vallen. Maar stilaan overal wel een paar opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen wordt een warme en vrij zonnige dag bij temperaturen tot 30 graden.

0: AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Ja, dat was de deur.
1: Ja.
2: En wat nu?
1: Ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: De beste volle van maken, dat kan tellen.
4: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
4: Maffa.
3: Lidl, dat kan tellen.
5: M&M Hits. Altijd.

0: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Horta, horta, voelta.
4: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
5: Ai, poesje.
4: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou jij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
5: Een stoute kat.
4: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
3: Horta, Horta.
4: Compleet zot van tuin en dier.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh.
7: Oei.
6: Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schattig, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
10: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
11: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
10: Zeker. En daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
11: Oh, met praline, die gouden.
10: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
9: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
12: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
13: M&M hits.
14: Altijd de beste hits.
13: Non-stop.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
3: Vanavond Belgische kost?
2: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Nu, om een bot te doen op deze huis.
7: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
7: Nee.
8: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
11: Joehoe!
12: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
11: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met uw verhuis.
12: Oh my, zalig, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bebad-inzamelkubus in je brievenbus.

0: Er is een moordonderzoek in Denderleeuwen. In de deelgemeente Idergem in Oost-Vlaanderen heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus vermoord. Gisteravond vond de politie de lichamen van de vrouw van 51 en haar dochter van 20. Volgens informatie van VRT Nieuws waren ze met een bijl om het leven gebracht. De jongen is opgepakt en komt straks voor de onderzoeksrechter. Waarom de jongen het zou gedaan hebben, is onduidelijk, vertelt het parket.
1: Gisteravond werden in een woning in Idergem bij Denderleeuwen twee lichamen aangetroffen. Het gaat om een 51-jarige vrouw en haar 20-jarige dochter. En een 17-jarige verdachte werd gearresteerd en hij betreft de zoon van het 51-jarige slachtoffer. De verdachte zal vandaag worden verhoord en voor de jeugdrechter worden geleid. De aanleiding en de toedracht van de feiten die maken deel uit van het onderzoek. Dus daarover kan ik momenteel nog geen informatie meegeven.
0: In de begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering werkt Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan een ultiem voorstel. De twee andere partijen, van Vooruit en CD&V, zullen dan moeten zeggen of ze daarmee akkoord gaan of niet. Binnen amper drie uur wordt Diependalen normaal gezien verwacht in het Vlaams parlement om zijn septemberverklaring af te leggen. Maar het wordt dus nog spannend of hij die deadline zal halen. Zometeen komt de volledige Vlaamse regering samen om het over dat finale voorstel te hebben. Drie internationale organisaties dienen een klacht in tegen de Belgische overheid bij de Raad van Europa. Steeds meer diensten die zijn eigenlijk enkel nog digitaal te regelen. Denk maar bijvoorbeeld aan een afspraak bij de dokter, een bankafspraak of een treinticketje kopen. Voor sommige mensen is dat niet haalbaar om online te doen. Dat zegt het steunpunt voor de bestrijding van armoede.
2: Met de klacht van vandaag vragen we dat er met die impact rekening wordt gehouden. In het bijzonder voor de meest kwetsbare personen. En we vragen eigenlijk dat iedereen toegang kan krijgen tot informatie en diensten. En dat wil zeggen, naast het digitale of naast de digitale kanalen, ook via gelijkwaardige niet-digitale contact- en informatiekanalen.
0: Bij de Franse kust op het kanaal naar Engeland zijn drie migranten verdronken toen ze de oversteek wilden maken. De drie wilden voor de kust een taxibootje nemen. Dat zijn de bootjes die migranten op zee komen oppikken. Maar dat liep dus mis. In het westen hier en daar nog een paar buien, maar in de loop van de dag overal opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen wordt het een vrij zonnige en vooral ook een erg warme dag. Dan halen we temperaturen.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh, oei. Met een enkel.
3: Schat, of hè?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè? Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Horta, horta, horta.
7: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
8: Ai.
7: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
8: Een stoute kat.
7: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
6: Horta, Horta.
7: Compleet zot van tuin en dier.
9: M&M hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
1: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
6: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
7: M&M Hits.
8: Altijd de beste hits.
7: Non-stop.

0: woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
5: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
5: Maffin.
4: Lidl, dat kan tellen.
6: M&M Hits.
7: Het is 12 uur.
6: VRT Nieuws.
8: De Vlaamse begrotingsgesprekken zitten in hun laatste fase. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft een ultiem voorstel op tafel gelegd en daar wordt nu over gepraat. Dat vertelt Heidi van Rompuy van op het Martelaarsplein in Brussel, waar de Vlaamse regering bijeen zit.
9: Na een hele nacht door onderhandelen lijkt er nu toch licht te zijn aan het einde van de tunnel. De voltallige Vlaamse regering zit op dit moment samen om te praten over het finale compromis dat minister-president Diependalen heeft voorgelegd. En we horen dat er toch voorzichtig optimisme is dat de drie partijen daarmee akkoord zullen kunnen gaan. Dat is geen minuut te vroeg, want binnen 2 uur al moet Diependalen zijn septemberverklaring uitspreken in het Vlaams parlement. Maar het lijkt er dus wel op dat hij dat zal halen.
8: De federale regering verlengt de universele bankdienst. Daardoor hebben mensen toegang tot een basispakket aan bankdiensten tegen een laag tarief, voorlopig tot 2031. Dat zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Drie internationale organisaties dienen bij de Raad van Europa een klacht in tegen de overheid voor digitale uitsluiting. Ze vinden het niet kunnen dat steeds meer diensten alleen digitaal kunnen, zoals een afspraak maken bij de dokter of een bus- of treinticket kopen. Minister Beenders.
10: Wij hebben een wet gestemd die alle overheid verplicht om nog een fysiek loket te hebben en waar je ook naartoe kan telefoneren. Maar we hebben ook beslist dat banken een abonnement moeten aanbieden waarbij klanten alles fysiek kunnen doen in het kantoor voor een zeer lage kostprijs van maximaal 5 euro per maand. Dus op die manier zijn dure overschrijvingen of is het duur om geld af te halen verdwenen.
8: In Idrichem, een deelgemeente van Denderleeuw in Oost-Vlaanderen, heeft een jongen van 17 zijn moeder en zus vermoord. Gisteravond vond de politie de lichamen van de vrouw van 51 en haar dochter van 20. Volgens onze informatie waren ze met een bijl om het leven gebracht. De jongen is opgepakt en vannacht urenlang verhoord door de politie, zegt zijn advocaat.
11: Het verhoor is sereen verlopen. Hij heeft op alle vragen geantwoord. Maar natuurlijk, u zal willen begrijpen, het betreft hier een minderjarige. De feiten zijn net gebeurd. Iedereen is uiteraard onder de indruk. Hij moet nog voorgeleid worden voor de jeugdrechter, die dan een maatregel moet nemen. De meest voor de hand liggende lijkt mij de plaatsing in een instelling.
8: Het motief van de jongen is nog onbekend. En bij de Franse kust aan Wissant zijn 2 vrouwen en een kind verdronken die het kanaal wilden oversteken naar Engeland, dat zegt de Franse politie. Ze wilden voor de kust een taxiboot nemen. Dat zijn bootjes die migranten op zee komen oppikken, maar dat liep mis. 102 andere migranten die dezelfde boot wilden nemen, zijn wel gered. Deze namiddag blijven opklaringen en wolken elkaar afwisselen. Lokaal kan er wat regen vallen, vooral in het westen dan. En we halen het rond 22 graden. Morgen eerst mist en lage wolken, daarna wordt het zonnig. En ook heel warm voor de tijd van het jaar, lokaal tot 30 graden.

0: weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
2: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: KeyTrade Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KeyTrade Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
4: M&M Hits. Altijd.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
6: M&M hits.
7: Altijd de beste hits.
6: Non-stop.

0: Beste Hits.
1: Non-stop.
0: M&M Hits. Bye, bye, bye.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
3: Ik kan niet vast aan een abonnement.
2: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
0: M&M Hits.
1: Het is 1 uur.
0: 14 nieuws.
4: De Vlaamse begrotingsgesprekken liggen stil. De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn voorlopig stilgelegd nadat een kabinetchef van Vooruit onwel is geworden. Vlaams minister-president Matthias Diependalen had een laatste voorstel gedaan over nieuwe inkomsten en besparingen, maar de gesprekken daarover zijn voorlopig gestopt, vertelt Heidi van Rompuy, die de onderhandelingen volgt van op het Martelaarsplein in Brussel.
5: De onderhandelingen over de begroting zaten hier in de laatste rechte lijn toen er rond 12 uur plots een ambulance verscheen voor het kabinet van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Uiteindelijk bleek dat de kabinetchef van een van de Vooruit ministers plots onwel was geworden. En er is daarom in samenspraak met alle Vlaamse ministers beslist om de gesprekken voorlopig even stop te zetten. Normaal gezien moest Vlaams minister-president Diependalen binnen een uurtje zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. Maar het is voorlopig nog onduidelijk of die zal worden uitgesteld door wat er allemaal gebeurd is.
4: In Idrichem bij Denderleeuw in Oost-Vlaanderen heeft een jongen van 17 zijn moeder en zus vermoord. De jongen viel gisteravond eerst zijn zus van 20 en dan zijn moeder van 51 aan met een bijl. Daarna belde hij de politie. Volgens onze informatie waren er tot nu geen problemen met de jongen. Waarom hij dat gedaan heeft is dus onduidelijk, al heeft hij wel een verklaring gegeven aan de politie, zegt zijn advocaat.
6: Hij heeft dat aangeraakt, het motief, maar u zal willen verstaan, dat kan natuurlijk niet gezegd worden omwille van het geheim van het onderzoek. Het is voor mezelf een zeer bizarre zaak. Meestal is er iets zeer aanwijsbaar. Bijvoorbeeld drugs of extreem familiaal geweld. Dus dit is, in die zin is dit zeer merkwaardig.
4: De jeugdrechter moet nu beslissen wat er met de jongen gebeurt. Wellicht wordt hij in een gesloten instelling geplaatst. En in Brussel hebben Dokters van de Wereld en een aantal vrouwenorganisaties actie gevoerd voor het recht op veilige abortus. Ze klagen aan dat er wereldwijd elke 13 minuten een vrouw sterft door een onveilige abortus. Ook in ons land moeten vrouwen soms uitwijken naar Nederland om daar een abortus te kunnen krijgen, zegt Lisbeth Lambeets, die zorgverlener is in een Vlaams abortuscentrum.
7: Hier in België zijn er elk jaar 400 mensen die nog naar Nederland moeten, omdat het hier in België niet meer mogelijk is. Concreet betekent dat dat mensen in een kwetsbare situatie met weinig financiële middelen er niet altijd zelf geraken. Dan hebben we Compagnon bijvoorbeeld die wij kunnen inschakelen om hun te begeleiden als chauffeur. Wij proberen zelf ook soms financiële hulp te bieden. En natuurlijk de mensen die de middelen hebben, die zien we eigenlijk niet bij ons in de abortuscentra. Dus die verdwijnen ook nog eens onder de radar.
4: In ons land kan een abortus tot 12 weken zwangerschap. Het is vandaag Internationale Dag voor Veilige Abortus. Deze namiddag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er wat regen vallen, vooral in het westen dan. En we halen rond 22 graden. Morgen eerst mist en lage wolken, daarna wordt het zonnig. En ook heel warm, lokaal tot 30 graden zelfs.
1: M&M Hits.
0: Altijd de beste hits non-stop. M&M.

0: minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton?
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
4: Volkswagen. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: M&M Hits. Altijd.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
5: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, schat.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: M&M Hits.
8: Altijd de beste hits.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
8: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
9: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
10: M&M Hits.
11: Het is 2:00.
10: VRT Nieuws.
9: De septemberverklaring wordt uitgesteld.
12: Er zijn twee mensen onwel geworden en dan lijkt het ons niet verstandig om nog verder te gaan.
9: Vlaams minister-president Matthias Diependalen zou rond deze tijd het begrotingsakkoord voorstellen in het Vlaams parlement. Maar de septemberverklaring wordt verplaatst. De begrotingsgesprekken zijn stilgelegd nadat er twee mensen onwel zijn geworden.
12: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan, dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of twee dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
9: Heidi van Rompuy volgde de onderhandelingen voor ons die toch al in een slotfase zaten.
13: Vlaams minister-president Diependalen die moest hier eigenlijk rond deze tijd zijn beleid voor het komende werkjaar komen voorstellen. Het leek er sowieso al op dat hij dat maar heel nipt zou gaan halen. De hele nacht hebben de ministers hier nog zitten onderhandelen over de begroting. Ze raakten er maar niet uit waar er bespaard moet worden. Maar rond de middag bleek dan plots dat zowel CD&V-minister Kervits als de kabinetchef van een van de vooruitministers allebei onwel waren geworden. En dus worden de onderhandelingen over de begroting voorlopig opgeschort en wordt de septemberverklaring dus uitgesteld. Volgens Vlaams minister-president Diependalen zaten ze wel heel dichtbij een akkoord, maar door wat er allemaal gebeurd is, is alles dus minstens met één dag uitgesteld.
9: Federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat een job de beste bescherming tegen armoede is en dat hij daarom langdurig zieken zoveel mogelijk wil begeleiden om weer aan het werk te kunnen gaan. Hij reageert daarmee op een bevraging van het Christelijk Ziekenfonds. De CM vraagt dringend maatregelen van de federale regering om te voorkomen dat langdurig zieken in financiële problemen geraken. En in Brussel hebben Dokters van de Wereld en een aantal vrouwenorganisaties en NGO's actie gevoerd voor het recht op veilige abortus. Ze klagen aan dat er wereldwijd elke 13 minuten een vrouw sterft door een onveilige abortus. In ons land moeten elk jaar zo'n 400 vrouwen voor een abortus uitwijken naar Nederland. De regels rond abortus in België moeten dringend aangepast worden, vindt Ellen Verheid van Dokters van de Wereld.
14: Er is een voorstel van minister Verlinde om de abortustermijn uit te breiden naar 14 weken, maar die zou eigenlijk maar soelaas bieden aan maar 1/4 van de vrouwen die elk jaar naar Nederland moeten gaan, noodgedwongen om daar een abortus te kunnen laten doen, omdat daar de termijn gaat tot 22 weken.
9: In ons land kan een abortus tot 12 weken zwangerschap op dit moment. Het is vandaag Internationale Dag voor Veilige Abortus. Deze namiddag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er ook wat regen vallen, vooral in het westen dan. En we halen tot 22 graden. Morgen eerst mist en lage wolken. Daarna wordt het zonnig en ook heel warm dan. Lokaal tot 30 graden dan.

0: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
3: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
0: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
6: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Oh my zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bebad inzamelkubus in je brievenbus.
7: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kitchwaybank.be.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
9: Vanavond Belgische kost?
8: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
8: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: M&M Hits. Altijd de beste hits, non-stop.

0: wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Ah! Ik ben het beu!
7: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo...
8: Decimo!
9: M&M hits.
10: Altijd de beste hits.
9: Non-stop.

0: Gaan we promo koken?
1: Vanavond Belgische kost?
2: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
2: Koken en besparen doe je met de super plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
4: Hallo.
3: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Horta, horta,
6: voel je katarzalig zachte vacht.
7: Aai,
6: voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
7: Een stoute kaart.
6: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
5: Horta, Horta.
6: Compleet zot van tuin en dier.
8: M&M Hits.
9: Het is 3:00.
8: VRT Nieuws.
1: De septemberverklaring wordt uitgesteld. Vlaams minister-president Matthias Diependalen moest normaal gezien deze namiddag zijn beleidsplannen en begroting voor het komende jaar voorstellen in het Vlaams parlement. Maar de begrotingsgesprekken zijn op het laatste moment stilgelegd. En dus schuift de septemberverklaring ook op. CD&V-minister Hilde Krivits en een medewerker van een andere minister zijn onwel geworden nadat er de hele nacht doorgepraat was. Minister-president Diependalen heeft wel kort iets gezegd in het parlement.
10: We waren nog een laatste check aan het doen van de cijfers, daar nog een keer aan doorlopen. En dus zaten we er vlakbij. Maar het leek ons toch ongepast om dan met een verminderde samenstelling die check te doen. En dus zouden we graag vragen om de septemberverklaring uit te stellen. Ik wil mij daarvoor excuseren bij jullie. Maar ik denk dat wij nu met de voorzitter in overleg zouden gaan om te kijken wanneer dat we die septemberverklaring kunnen doen.
1: De oppositie heeft ondertussen veel kritiek op het uitstel. Zij zeggen dat nachtelijke onderhandelingen nooit een goede manier zijn om tot een goed akkoord te komen. Een groep herders is vandaag in Achel in Limburg met 350 schapen naar Brussel vertrokken. Elke dag stappen ze een 12-tal kilometer. Met hun tocht van zo'n 2 weken willen ze tonen hoe belangrijk ze zijn voor de biodiversiteit en het landschapsbeheer. Want herders krijgen het moeilijk, vertelt Johan Schoutidde.
11: Door gebieden waar we niet meer op kunnen met de schapen, doorgangen die moeilijk worden voor ons, daar komen veel wegenbouw, industriebouw en zo bij. En ook het beleid, als je dan ergens een begrazing kunt gaan doen, zijn die contracten gewoon kortlopend, dan kunnen de mensen geen vergunning krijgen, schaaphouders of jonge herders, om de stal te bouwen. Het is daarom dat we een beetje de tocht aanvatten, om dat een beetje in het beleid de politiek op de hoogte te brengen. Van kijk, we zijn voornaam, we doen goede dingen voor de gemeenschap. Houd dan ook een beetje rekening met ons.
1: De Britse antiterreurpolitie ondervraagt 5 verdachten die gisteren werden opgepakt in de buurt van de Britse luchtmachtbasis van in Fairford. Het zijn allemaal 20ers uit Londen. Op de luchtmachtbasis in Fairford staan Amerikaanse bommenwerpers die gebruikt worden om Iran te bombarderen. De 5 zouden plannen hebben gehad om een aanslag te plegen met explosieven. Of er een link is met Iran is voorlopig nog niet duidelijk. En in Congo in Centraal-Afrika zijn nu al 8000 mensen besmet met het ebola-virus. En er zijn 3900 doden geteld. Dat heeft de Congolese regering bekendgemaakt. De epidemie is intussen nog uitgebreid naar gebieden in het noordoosten van het land. De ebola-uitbraak is de grootste en meest dodelijke ooit in Congo. Er wordt nog volop naar een vaccin gezocht. Zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal kan er wat regen vallen, vooral in het westen. En we halen rond 22 graden. Morgen eerst mist en lage wolken. Daarna krijgen we zonnig weer. En het wordt ook heel warm morgen, tot 30 graden in de Kempen.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de Knaldi-prijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh.
3: Oei, wat is er?
4: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
3: Oei.
4: Ja, wat nu?
3: Ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
5: Amai, zalig, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
4: B-Bad.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kies groenten van lokale boeren.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
1: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
6: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: M&M hits.
8: Altijd de beste hits.
7: Non-stop.
9: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vanavond Belgische kost?
3: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het

0: De septemberverklaring verschuift naar woensdag. Normaal gezien moest minister-president Matthias Diependalen deze namiddag zijn beleidsplannen en zijn begroting voor het komende jaar komen voorstellen in het Vlaams parlement. Maar de begrotingsgesprekken van de Vlaamse regering zijn deze middag plots stilgelegd, omdat CD&V-minister Hilde Krevit en een medewerker van een andere minister onwel waren geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen is wel uitleg komen geven aan de parlementsleden. Hij zegt dat de gesprekken eigenlijk in de laatste fase zaten.
1: Geloof mij, ik had veel liever een septemberverklaring gegeven en we zaten daar ook vlak voor. We waren nog een laatste check aan het doen van de cijfers, daar nog een keer aan doorlopen en dus zaten we er vlakbij, maar het leek ons toch ongepast om dan met een verminderde samenstelling die check te doen. En dus zouden we graag vragen om de septemberverklaring uit te stellen. Ik wil mij daarvoor excuseren bij jullie.
0: De oppositie is niet te spreken over het uitstel. Ze zeggen dat dit het gevolg is van die nachtelijke onderhandelingen en dat die manier van werken nooit een goed akkoord oplevert. De Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen heeft 40 getuigenissen verzameld van gevangenen, advocaten en gevangenispersoneel over de overbevolking in de gevangenissen. Er zitten bijna 13.700 mensen in de gevangenis in ons land, van wie er bijna 600 op een matras op de grond slapen. De getuigen vertellen hoe het is om daar te leven, te werken of zorg te verlenen, zegt Pieter Hoebij van de Toezichtsraad.
2: We merken heel collectief dat de limieten van het systeem bereikt zijn en misschien zelfs overschreden zijn. Dus van daaruit hebben alle actoren zich gevonden om gezamenlijk oproep te doen, een nieuwe noodkreet misschien wel te formuleren om dringend maatregelen te nemen om die overbevolking tegen te gaan en ook om de mens achter die overbevolking, achter die cijfers, zichtbaarder te maken.
0: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in een universiteitsgebouw bij een Russische droneaanval. Er viel zeker 1 dode, 3 mensen raakten gewond. Op beelden is te zien hoe mensen uit ramen hangen om te kunnen ademen terwijl er dikke rook en vlammen uit het gebouw komen. De Belgische journalist Arno de Dekker is ter plaatse. Op het moment van zijn verslag, zo'n uur geleden, was er opnieuw een Russische droneaanval en moest hij gaan schuilen.
3: Ik bevind mij op dit moment in het centrum van de hoofdstad. Het luchtalarm gaat weer af. Luchtafweergeschut is bezig. Brandweerdiensten zijn massaal ter plekke. En er is een alert voor een nieuwe aanval, een nieuwe drone die in de buurt zou zijn. Dus de mensen schuilen. Ja, en hier komt ontploffing.
0: De Academie van Wetenschappen staat in het centrum van Kiev, in een wijk die normaal gezien beter beschermd is tegen drones, omdat er veel ambassades en regeringsgebouwen zijn. En het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk heeft een grote testraket in een baan om de aarde gebracht. De test liep bijna fout omdat een van de motoren vroegtijdig uitviel. Starship is de grootste raket die tot nu toe gebouwd is. De raket zal 6 keer om de aarde cirkelen en dan vannacht gecontroleerd neerstorten voor de kust van Chili. SpaceX wil de raket gebruiken om een maanbasis te bouwen die de hele tijd bewoond zal zijn. Zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal kan er nog wat regen vallen, vooral in het westen dan, en tot 22 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig en we halen tot 30 graden in de Kempen dan.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
6: Staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
9: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
10: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
10: Maffa.
9: Lidl, dat kan tellen.
11: M&M Hits. Altijd.

0: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton?
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus. Deze radio.

0: Eurospot is voor u.
1: Zeker.
0: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
1: Pas opgestaan.
0: ...al direct weer in slaap valt.
1: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
0: En maar kwijlen op zijn kostuum.
1: Ja, is dat normaal?
0: Nee.
1: Want slapen doet je in je bed.
0: Het is bedtijd.
1: Echt waar.
0: Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
3: M&M hits.
4: Altijd de beste hits.
3: Non-stop.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Horta, horta, horta.
3: Voel je katarzalig zachte vacht.
4: Aipoesje.
3: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
4: Aipoesje.
3: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er negen.
4: Een stoute kaart.
3: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizen.

0: tuin en dier. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kitchwaybank.be.
2: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
3: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
4: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
3: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
4: Oh, met praline, die gouden.
3: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
2: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,48.

0: Bij Eternit zijn bijna 100 jobs bedreigd. Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van Etex, wil 95 banen schrappen in de vestiging in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Dat is bijna een kwart van het personeel daar. Het bedrijf zegt dat de Europese vezelcementsector het momenteel moeilijk heeft. Er wordt te veel geproduceerd en er is meer concurrentie van producenten van buiten Europa, terwijl ook de bouwsector zelf het minder goed doet. De oppositiepartijen in het Vlaams parlement zijn niet te spreken over het uitstel van de septemberverklaring naar woensdag. De begrotingsonderhandelingen werden deze middag plots stilgelegd, omdat CD&V-minister Hilde Krevits en een medewerker van een andere minister onwel waren geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Stefanie Doze, de fractieleider van Anders, vindt dat Vlaams minister-president Diependalen het gewoon slecht heeft aangepakt.
1: Naar welk slecht theater hebben we toch de afgelopen dagen zitten kijken? Waarom heeft u dit toch zo aangepakt? Al maanden zijn we u aan het waarschuwen. Al maanden zijn we aan het zeggen dat de begroting totaal is aan het ontsporen, dat de schuld is verdriedubbeld. En maandenlang bleef het gewoon stil bij de N-VA om nu op een paar dagen tijd te wat gaan schuiven in uw begroting.
0: Een van de maatregelen waar de Vlaamse regering het al over eens is, is om dienstenchecks duurder te maken. De prijs zou volgend jaar van 10 naar 12 euro stijgen. De sector van de dienstencheckbedrijven vreest dat daardoor minder mensen checks zullen gebruiken en dat de vraag naar huishoudhulpen met een kwart zal dalen. De sector vreest ook meer zwartwerk door de prijsverhoging. De Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen heeft 40 getuigenissen verzameld van gevangenissen, advocaten en gevangenispersoneel over de overbevolking in de gevangenissen. Er zitten bijna 13.700 mensen in de gevangenis in ons land, van wie er bijna 600 op een matras op de grond slapen. De getuigenissen moeten het aanhoudende probleem van de overbevolking meer zichtbaar maken, vertelt Pieter Hoebij van de Toezichtsraad.
2: Gevangenisdirecteurs, zorgverleners, dokters die in de gevangenis werken, die eigenlijk getuigen van een situatie waarin dat zij hun job niet meer naar behoren kunnen uitvoeren, waar het heel moeilijk wordt om dat op een correcte manier te doen, om rechten te respecteren, wat voor hun overkomt ook als een soort van heel moeilijke situatie, soms zelfs een vernederende situatie, omdat zij gewoon, waarvoor dat zij aangeworven zijn, niet meer kunnen uitvoeren.
0: En bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in een universiteitsgebouw. Daarbij viel minstens 1 dode, 6 mensen raakten gewond. Op video's is te zien hoe mensen uit ramen hangen om te kunnen ademen, terwijl er dikke rook en vlammen uit het gebouw komen. Het gebouw staat in een wijk die normaal beter beschermd is tegen drones, omdat er ook ambassades en regeringsgebouwen zijn. Vanavond bewolkt in het noordwesten met regen en buien. Op andere plaatsen droog met opklaringen en zo'n 16 graden. Morgen eerst mist en lage wolken, daarna vrij zonnig en ook heel warm. We halen tot 30 graden in de Kempen.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
4: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Ah, ik ben het beu!
6: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe ver door liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
7: Dag, Simo!
8: M&M Hits. Altijd de beste hits, non-stop.

0: woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Immoscoopman!
3: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: M&M Hits.
8: Altijd de beste hits.
7: Non-stop.

0: Wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
4: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Minder. En meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
0: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken.

0: Bij Eternit zijn bijna 100 jobs bedreigd. Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van Etex, wil 95 banen schrappen in de vestiging in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Dat is bijna een kwart van het personeel daar. Het bedrijf zegt dat de Europese vezelcementsector het momenteel moeilijk heeft. Er wordt te veel geproduceerd en er is ook meer concurrentie van buiten Europa, terwijl ook de bouwsector zelf het minder goed doet. Het parket van Namen bevestigt dat er een verdachte is aangehouden in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn 5-jarige zoon Timeo. Die verdwenen eind juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Oin, in de provincie Namen. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. De man van 35 die nu is aangehouden, wordt ervan verdacht dat hij drugs heeft verkocht aan de vader, met de dood tot gevolg. De oppositiepartijen in het Vlaams parlement zijn niet te spreken over het uitstel van de septemberverklaring naar woensdag. De begrotingsgesprekken werden deze middag plots stilgelegd omdat CD&V-minister Hilde Krevits en een medewerker van een andere minister onwel waren geworden. De regering is te laat begonnen aan de begrotingsgesprekken, zegt Chris Janssens van Vlaams Belang.
1: Waarom bent u gewoon niet eerder begonnen? Wat heeft u heel de maand september gedaan als eender welke student aan de universiteit de dag voor zijn examen begint met studeren? Dan weet u met zekerheid dat hij gebuist zal zijn.
0: Een van de begrotingsmaatregelen waar de Vlaamse regering het al over eens is, is om dienstenchecks duurder te maken. De prijs zou volgend jaar van 10 naar 12 euro stijgen. De sector van de dienstencheckbedrijven vreest dat daardoor minder mensen checks zullen gebruiken en dat de vraag naar huishoudhulpen met een kwart zal dalen. Dat zegt Stief van den Bergen van Domiva.
2: Het gaat met meer dan 90% over vrouwen die in de huishoudhulpsector werken. Ook mensen met een taalachterstand en ook een specifieke groep die bepaalde uren wil presteren om een kindje naar school te brengen. En dat is eigenlijk een specifiek systeem die wij in deze sector hebben om vooral die mensen aan het werk te krijgen. Ja, dat is niet evident om ze zomaar ergens aan de bak te laten komen.
0: De Belgische ontwerpster Julie Kegels heeft een modeweek in Parijs geopend. Alle grote modehuizen stellen daar hun nieuwe collecties voor de zomer van volgend jaar. Kegels is 27 en won begin deze maand de prestigieuze LVMH-prijs. Ook haar familie was bij de show. Kegels is heel blij dat ze dit met hen kan delen.
3: Dat is fantastisch. Ik zie mijn zus elke dag, want wij zitten op hetzelfde bureau. Zij heeft eigenlijk de hele show georganiseerd, samen natuurlijk met het hele team. Maar vooral eigenlijk mijn hele team is heel belangrijk. Want natuurlijk doe ik dat helemaal niet alleen. En het zijn allemaal heel jonge, gepassioneerde mensen die hier aan werken. En ja, zonder hun was er hier eigenlijk niks.
0: En in het voetbal is er geloot voor de 16e finales van de Beker van België. Dat is de fase waarin de meeste eerste klassers voor het eerst in actie komen. Anderlecht moet naar Beerschot. De landskampioen Club Brugge ontvangt Lokeren. En bekerhouder Union speelt tegen KFC Nijlen, een club van het vierde niveau. De andere wedstrijden vind je op sportza.be. Vanavond bewolkt in het noordwesten met regen en buien. Op andere plaatsen droog met opklaringen en zo'n 16 graden vannacht. Morgen eerst mist en lage wolken, daarna vrij zonnig en heel warm. We halen tot 30 graden in de Kempen.
4: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop. M&M Hits.

0: AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
1: Bel erop onze makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kun je iets van leren hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kan niet vast aan een abonnement.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
2: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
3: Amai, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Beek de nieuwe Bebad inzamelkubus in je brievenbus.
1: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
2: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: M&M Hits.
8: Altijd de beste hits.
7: Non-stop.

0: altijd de beste hits. Non-stop.
1: M&M hits.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Code Yellow!
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
8: M&M Hits.
9: Het is 7 uur.
8: VRT Nieuws.
10: De jongen die zijn moeder en zus vermoorden moet naar een gesloten instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. De jongen van 17 viel gisteravond zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 aan met een bijl. Ze overleefde dat niet. Waarom hij dat deed is nog onduidelijk. De jongen zou aan de politie verklaard hebben dat hij zin had om geweld te gebruiken. Hij wordt nu voor 10 dagen in de gesloten instelling van Everberg geplaatst. Daarna moet hij opnieuw voor de jeugdrechter komen. Het parket van Namen bevestigt dat er een verdachte is aangehouden in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn 5-jarige zoon Timeo. Zij verdwenen eind juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Oin, in de provincie Namen. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. De man van 25, die nu is aangehouden, wordt ervan verdacht dat hij drugs heeft verkocht aan de vader, met de dood tot gevolg. De begrotingsgesprekken van de Vlaamse regering zijn vanmiddag stopgezet omdat 2 mensen onwel zijn geworden. Een definitief akkoord is er dus nog niet, maar een van de maatregelen waar de regering het wel al over eens is, is om dienstenchecks duurder te maken. De prijs zou volgend jaar van 10 naar 12 euro stijgen. Steven Rombout vertelt wat er nog in het ultiem voorstel van minister-president Diependalen staat, dat tot een akkoord moet leiden.
11: Dat de registratierechten bij de aankoop van een woning omhoog zouden gaan, van 2% naar 3%, terwijl ze net gedaald waren. Het groeipakket of de kinderbijslag zou nog maximaal tot de leeftijd van 23 jaar uitbetaald worden in plaats van 25 jaar. En er zouden meer dan 300 miljoen bespaard worden in allerhande Vlaamse subsidies. Maar zoals altijd gezegd wordt, er is pas een akkoord als over alles een akkoord is.
10: Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van Etex, wil 95 van de bijna 400 banen schrappen in de vestiging in Kapellen op den Bosch in Vlaams-Brabant. Volgens het bedrijf heeft de Europese vezelcementsector het momenteel moeilijk. Yves van den Kerkhoff van Eternit legt uit.
12: Dat de verkoop niet goed draait, dat onze kosten stijgen, we met overcapaciteit zitten. Wij ook geconfronteerd worden met goedkope import vanuit Noord-Amerika en Zuidoost-Azië. En we blijven ook nog altijd zitten met een vrij aanhoudend zwakke bouwmarkt.
10: En een grote testraket van het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk is enkele minuten geleden succesvol gecontroleerd neergestort in de Stille Oceaan. Het bedrijf had de raket in een baan om de aarde gebracht als test. Het wil de grote raket gebruiken om een maanbasis te bouwen die permanent bewoond zal zijn. De test liep bijna fout omdat een van de motoren vroegtijdig uitviel tijdens de lancering. Daardoor is de testvlucht ingekort tot 3 uur in plaats van 10 uur. Vanavond bewolkt in het noordwesten met regen en buien. Op andere plaatsen droog met opklaringen en zo'n 16 graden vannacht. Morgen eerst mist en lage wolken, daarna vrij zonnig en heel warm. We halen tot 30 graden in de Kempen.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
11: M&M Hits. Altijd

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oei. Met een enkel.
3: Schat, of wat?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: M&M Hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kies groenten van lokale boeren.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Acht uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. Een jongen van 17 uit Iddergem in Oost-Vlaanderen is door de jeugdrechter geplaatst in de gesloten instelling van Everberg na de moord op zijn moeder en zus gisteravond. Hij viel zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 thuis aan. Zijn motief is nog onduidelijk. Hij wordt nu voor 10 dagen dus in Everberg geplaatst. Dat vertelt collega Dries Hirou vanuit Dendermonde.
3: Hij moet nadien dan opnieuw verschijnen bij de jeugdrechter en die moet dan beslissen of hij zijn plaatsing verlengt, al dan niet in een andere instelling. En het is ook maar een beetje de vraag of de jeugdrechter op het einde van de rit deze jongeman uit handen zal geven. Wat eigenlijk wil zeggen dat hij als een volwassene berecht zal worden, want hij is bijna meerderjarig. En gezien de ernst van de feiten, dan kan dat wel gebeuren dat hij uit handen wordt gegeven. En dat zou dat in zijn geval willen zeggen dat hij op weg is naar een volksjury over enkele jaren voor een assiseproces waar hij dan mogelijk terecht staat voor moord. Maar goed, zover zijn we nog niet. Het onderzoek is eigenlijk vandaag nog maar net van start gegaan.
2: Een grote testraket van het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX is vanavond succesvol gecontroleerd neergestort in de Stille Oceaan. Het bedrijf had de raket in een baan om de aarde gebracht als test. Het wil de grote raket gebruiken om een maanbasis te bouwen die permanent bewoond zal zijn. De test liep bijna fout omdat een van de motoren vroegtijdig uitviel tijdens de lancering en daardoor is de testvlucht ook ingekort tot 3 uur in plaats van 10 uur. In het voetbal nemen de Rode Duivels het straks. Zo'n 3 kwartier op tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. In het Koning Boudewijn Stadion is Peter van den Bemt. De basisploeg is bekend. Welke keuzes heeft de bondscoach Mark van Bommel gemaakt?
4: Wel, hij heeft het basiselftal van in Italië op 2 plekken gewijzigd. Met name Seis wordt de linksachter in de plaats van de Kuiper. En Lavia gaat voor het eerst aan een wedstrijd met de nationale ploeg beginnen. Ten koste van Raskin op het middenveld. De andere namen zijn dus dezelfde. Met Lammers in doel, Castagne rechtsback, Ngoy, Mechelen centraal achterin. Tielemans naast Lavia met De Bruyne ervoor. De spits is ook nog altijd dezelfde, de Ketelaren. En de uitblinker van vorige vrijdag, Gods, staat aan de aftrap. Net als Moreira. Dus 2 andere namen. Dat is enigszins anders bij de gerenommeerde tegenstander van vandaag, Frankrijk, waar de zeer bekende coach Zinedine Zidane maar 2 van zijn basisspelers heeft overgehouden van de wedstrijd in Turkije. Met name doelman Magnin en Lacroix, centrale verdediger. Geen Mbappé is geblesseerd. Geen Upamecano, Dembélé, Olise of Rabiot. Die zitten allemaal op de bank.
2: Dankjewel, Peter. Vanavond blijft het bewolkt met in het noordwesten nog regen of buien en kans op onweer ook. Elders blijft het droog bij zo'n 16 graden vannacht. Morgen start met mist en lage wolken. Daarna wordt het zonnig en erg warm voor de tijd van het jaar. Met temperaturen in de namiddag mogelijk tot 30 graden in de Kempen. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 9 uur, Neil. Goedenavond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. Ginny Beels gaat zelf geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gezegd in ons magazine Ter Zake vanavond. De Partij Vooruit liet vandaag weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet. De partijtop verwijt haar onder meer een deloyale houding en vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in Antwerpen dus terug te geven. Doet ze dat niet, dan zou de provincie Antwerpen onbestuurbaar kunnen worden, omdat het bestuur van N-VA en Vooruit dan geen meerderheid meer heeft. Maar dat klopt niet, zegt Beels.
1: Ik ga niet zelf ontslag nemen, daar heb ik ook altijd heel duidelijk in geweest. Ik zie niet in waarom niet. De fractieleider vandaag van Vooruit in de provincie heeft heel duidelijk gecommuniceerd. Wat ons betreft, met onze fractie zullen wij het bestuursakkoord de komende weken, maanden, jaren heel loyaal blijven uitvoeren. En ik ga dat ook doen. Dus er is geen probleem van onbestuurbaarheid voor het moment. Nee.
0: Vooruit heeft een decreet ingediend in het Vlaams parlement voor een motie van wantrouwen in de provincieraad. Zo zou die provincieraad dan kunnen beslissen om Beels alsnog te vervangen. De Nederlandse premier Rob Jetten heeft vanavond zijn excuses aangeboden voor een stevige uitspraak op het congres van zijn partij, D66, afgelopen weekend. Jetten had daar fors uitgehaald naar organisaties die volgens hem verantwoordelijk zijn voor de toename van aanvallen op de LGBTQ-gemeenschap, vrouwen ook en minderheden. Jetten sloot zijn betoog af met de boodschap: we gaan die lui niet laten winnen, we gaan ze vol op hun bek slaan. De uitspraak kreeg ook meteen veel kritiek, vooral van rechtse politici. Premier Jetten noemt zijn uitspraak nu een slip of the tongue.
2: Laat ik daarvan zeggen dat ik wat nette taalgebruik had moeten gebruiken gisteren. Ik bedoelde het natuurlijk niet letterlijk, maar ik ben gewoon echt gepassioneerd over gelijke rechten voor iedereen. En dat heb ik gisteren proberen over te brengen. Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden.
0: En in het Koning Boudewijn Stadion ontvangen de Rode Duivels op dit ogenblik Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League voetbal. Peter van den Bemt, de wedstrijd is om 10 minuten aan de gang. Is er al iets gebeurd?
3: Voorlopig nog altijd 0-0 na dik 10 minuten spelen. De Belgen begonnen sterk. De eerste 2 minuten proberen ze Frankrijk achteruit te duwen. Maar daarna hebben de Fransen wel overgenomen met goed positiespel. Met vlot combinatievoetbal. En de Belgen moeten de voorbije minuten toch vooral achter de bal aanhollen. In wat toch een flinke test is voor het België van Mark van Bommel in zijn eerste thuiswedstrijd als bondscoach. Maar de Fransen hebben weliswaar hun B-ploeg opgesteld. Een hele rist vedette zit op de bank. Of Mbappé is er niet bij, maar hij ziet het nu al. Frankrijk kan ook met de tweede keuze uitstekend voetballen. België even in ondertal nu. 11 minuten zijn we ver. Wel nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk.
0: Dankjewel, Peter. Vanavond veel wolken, nog kans op een bui ook bij zo'n 16 graden vannacht. Morgen startgrijs, nadien veel zon en erg warm. Bij temperaturen in de namiddag mogelijk zelfs tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Ginny Beels stapt zelf niet op als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gezegd in ons magazine Ter Zake vanavond. De partij Vooruit liet vandaag weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. Vooruit vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
1: Wat ik nu wel uitsluit, is dat ik ga opstappen voor iets wat ik niet heb gedaan. Ja. Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik vandaag, lees ik vandaag, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
0: Bij bouwmaterialenbedrijf Eternit in Capelle op den Bos in Vlaams-Brabant hebben werknemers het werk neergelegd. Eerder vandaag raakte bekend dat het bedrijf 95 van de bijna 400 banen wil schrappen. Volgens het bedrijf zijn de omstandigheden in de Europese vezelcementsector momenteel moeilijk. Er wordt te veel geproduceerd en er is meer concurrentie van producenten van buiten Europa, terwijl de bouwsector het minder goed doet. En dus moet het bedrijf ingrijpen, dat zegt Yves van de Kerkhof van Eternit.
2: We gaan ons focussen op premium en hoge waarde toekomstgerichte producten om onze concurrentiekracht en levensvatbaarheid van de site op lange termijn te versterken, zodat we toch nog altijd in Capelle op den Bosch een belangrijke industriële vestiging kunnen houden.
0: Morgen zitten de vakbonden samen met de directie. De Amerikaanse president Trump vindt het verrassend dat de vijf verdachten van de vermeende aanslag op een Brits-Amerikaanse luchtmachtbasis op borg zijn vrijgelaten eerder vandaag. De vijf mannen werden gisteren opgepakt in de buurt van de legerbasis, maar zijn intussen dus vrij op borg. Een journalist in het Witte Huis vroeg Trump ook of Iran betrokken is bij de zaak. Trump zei dat hij het antwoord kent, maar dat hij het liever niet wil bekendmaken.
3: I'm surprised that they released him. I wouldn't have done that. We know everything about him. We would not have released them.
4: So you said might be. Iran might be. Can you elaborate on that?
3: Well, I don't know. I'd rather not. I mean, I know the answer. I can be very specific, but I'd rather not say. But I would not have released them.
0: En in het Koning Boudewijnstadion spelen de Rode Duivels op dit ogenblik tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Peter van den Bemt, de tweede helft is daar net begonnen. Hoe staat het daar?
5: 9 minuten ver bijna. Nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk. Moeilijke wedstrijd voor de Rode Duivels die moedig stand houden. Die gegroepeerd verdedigen en enthousiast aanvallen wanneer dat kan. Maar Frankrijk, zelfs met een B-ploeg zonder een hele rist te verdetten, is duidelijk de betere ploeg. Etaleert hier technisch meesterschap en collectiviteit en snelheid van uitvoering. En heeft al een paar keer de kans gehad om te scoren. 3-dubbele poging voor het half uur met 2 reddingen van Lammes en een bal op de lijn. Gered door Lavia. Nog een knal van Doué tegen de lat. Knal van Doué voorlangs. Daarnet de bal van Dacuña tegen de paal. Dus wel mogelijkheden voor de Fransen om te scoren. Maar dat hebben ze voorlopig niet gedaan. De Belgen heel erg weinig doelgevaar. 1 keer de ketelaren, maar kon niet besluiten. Maar voorlopig wel nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk.
0: Bedankt voor de update, Peter. Grijs vannacht met lokaal kans op een bui. Wel warm, rond 16 graden. Dinsdag start grijs, maar nadien breekt de zon door en krijgen we een zonnige en uiterst warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk tot lokaal 30 graden in de Kempen. Ook woensdag zonnig en warm. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 11 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Bij een brand in een vuurwerkfabriek in het westen van Rusland zijn zeker 14 werknemers omgekomen. In totaal bevonden zich 15 mensen in de twee gebouwen van de fabriek toen het vuur uitbrak. Eén persoon heeft het drama dus overleefd. Wat het vuur veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Er waren ook ontploffingen te horen. Er is wel een strafonderzoek gestart, want mogelijk zouden bij de productie en opslag van het vuurwerk niet de nodige veiligheidsmaatregelen in acht zijn genomen. Studenten in Leuven moeten minder vaak op kot indrinken en vroeger het uitgaansleven induiken. Dat vindt studentenkoepel Loco, die studenten uit hun kot wil lokken met verschillende activiteiten. Studenten blijven nu vaker op kot om eerst samen te drinken voor ze naar een zogenoemde vakbar of naar de Oude Markt, daar naar de cafés trekken. Maar dat kan leiden tot binge drinken, dus te veel alcohol drinken op korte tijd. En dat kunnen we tegengaan, zegt Robin Martens van Loco.
1: Die vakbars zijn erop getraind om mensen niet nog alcohol te geven die al te zat zijn. Terwijl op kot gebeurt dat niet, dan is die sociale controle veel minder. En dan het eenzaamheid onder studenten ook een punt is waar we op willen inzetten door dan eigenlijk die studenten uit hun kot te trekken en ook dat te zien van kijk, er zijn zoveel leuke activiteiten om te doen met je vrienden. Ze een veel bredere gemeenschap wel kunnen zien als ze ook mee naar de uitgangsbuurt gaan.
0: De Rode Duivels hebben in de Nations League voetbal in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. Het verslag is van Peter van den Bemt.
2: Twee minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt, maar toen rende Michael Olysee onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Doué een paar keer, Akliouche en Dakou en Kalulu, maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon, met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk, met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels, maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen, met de 0-1 dus van Olysee. De eerste Nederlander dus voor Mark van Bommel. Vrijdag speelt België in Luik tegen Turkije.
0: In dezelfde groep als de Rode Duivels heeft Italië vanavond met 1-4 gewonnen van Turkije. Grijs vannacht, met lokaal kans op een bui. Wel warm, rond 16 graden. Dinsdag start grijs, maar nadien breekt dan de zon door en krijgen we een zonnige en uiterst warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag nog zonnig en warm. Meer in de app van 14 Nieuws

Altijd de beste hits. Non-stop.

0: is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Aleide Korte. De 87-jarige Spaanse vrouw die uit haar appartement in Madrid werd gezet vorige week mag weer naar huis. Dat heeft haar advocaat vanavond bekendgemaakt. De vrouw woonde er meer dan 70 jaar, maar kon de huurprijs met haar uitkering niet meer betalen omdat die huur onlangs fors verhoogd was. Het voorbije weekend ontstond in heel Spanje protest. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de woningcrisis in Spanje. In Frankrijk dient de voorzitter van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National, Jordan Bardella, een klacht in wegens smaad. Dat gebeurt tegen de onafhankelijke krant Mediapart. Die had eerder op de dag mogelijk antisemitische uitspraken en teksten van Bardella uit 2013 naar buiten gebracht. Volgens Bardella gaat het om leugens en dient hij nu dus klacht in wegens smaad. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: Bardella schreef dat Joden andere volken willen overheersen, beroven en verpletteren. Volgens de politicus streven Joden naar een nieuwe wereldorde onder leiding van Israël en met Jeruzalem als hoofdstad. Bardella schreef ook dat alle banken in handen zijn van Joden. Hij verweet Joodse Franse ministers meer rekening te houden met Israël dan met de Franse belangen. In een reactie zegt Jordan Bardella nooit antisemitische uitlatingen te hebben gedaan. Zijn partij, het Rassemblement National, heeft zich de laatste jaren juist opgeworpen als pleitbezorger van Franse Joden, nadat partijoprichter Jean-Marie Le Pen juist bekend stond als overtuigd antisemiet en daarvoor ook is veroordeeld.
0: Nog in Frankrijk is de grote natuurbrand in de Gironde in de buurt van Bordeaux nu officieel gedoofd. Dat hebben de hulpdiensten laten weten. Het vuur brak zo'n 2 maanden geleden uit. Meer dan 42.000 hectare natuur werd verwoest. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949. Het vuur ontstond in het bosrijke natuurgebied Lande de Gascogne en breidde al snel uit richting Cap Ferret en de grootstad Bordeaux. Bijna 250.000 mensen moesten hun woning eind juli en begin augustus of hun vakantieverblijf tijdelijk verlaten. De Rode Duivels hebben in de Nations League voetbal met 0-1 verloren van Frankrijk. Het doelpunt viel in het absolute slot van de match. Het verslag is van Peter van den Bemt.
2: 2 minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt, maar toen rende Michael Olise onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Douai een paar keer, Akliouz en Dacuña en Kalulu. Maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon, met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk, met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels, maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen met de 0-1. Dus van Olysee.
0: Verdediger Brendan Mechelen zag dat 1 moment van klasse beslissend was vanavond.
3: We hebben veel gegeven. Het blok stond goed en op het juiste moment hebben we veel druk gezet. Daardoor hebben we ook veel gecreëerd. Maar ja, jammer genoeg, 1 klasseflits van hun heeft verschil gemaakt. En, het was eerlijker geweest als het gelijkspel zou geweest zijn. Of als we een beetje chance hadden, konden we misschien wel 3 punten thuis gehouden hebben. Maar de ene flits heeft verschil gemaakt vandaag.
0: Het was de eerste nederlaag onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Vrijdag is er al de volgende Interland in de Nations League. In Luik is dan Turkije de tegenstander. Dat Turkije verloor overigens vanavond thuis van Italië met 1-4. Grijs vannacht, lokaal is er nog kans op een bui, wel warm, rond 16 graden. Dinsdag start grijs, nadien breekt de zon door en krijgen we een zonnige en heel warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk tot 29 graden. Ook woensdag zonnig en warm. Meer in de app van 14 Nieuws. M&M Hits.
4: Altijd de beste hits non-stop. M&M Hits.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Een Brussels parlementslid dat aan procureur Manil had gevraagd om te helpen bij de mogelijke vrijlating van een gedetineerde, heeft met die vraag geen strafbaar feit gepleegd. Dat zegt het Brussels parket. Zo'n vraag stellen is niet strafbaar, omdat er geen sprake is van een belofte, aanbod of voordeel, klinkt het in een persbericht van het parket. Procureur Manil had het voorval vermeld in een toespraak, waarna er ophef over ontstond. Nog volgens het parket gaat het om een deontologisch probleem en heeft de procureur het incident al besproken met de leden van de deontologische commissie van het Brussels parlement. De 87-jarige Spaanse vrouw die uit haar appartement in Madrid werd gezet vorige week, mag weer naar haar huis. Dat heeft haar advocaat vanavond bekendgemaakt. De vrouw woonde er meer dan 70 jaar, maar kon de huurprijs met haar uitkering niet meer betalen, omdat die huur onlangs fors was verhoogd. Het voorbije weekend ontstond in heel Spanje protest. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de woningcrisis in Spanje. Sport. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen. Michel Olise besliste de match 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Volgens aanvoerder Yuri Tielemans zat er meer in voor de Belgen.
1: We moesten vandaag gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen vandaag. En dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
0: Frankrijk is door de overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van onze Rode Duivels. Het weer dan nog vannacht, vooral in het noordwesten van het land, nog kans op regen en onweer. Elders blijft het overal wellicht droog. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist. De dag start grijs straks, maar nadien wordt het zonnig en ook erg warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag krijgen we zonnig en warm weer. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: De beste hits non-stop.

M&M Hits.

Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Stad Gent gaat AI gebruiken voor het opstellen en analyseren van overheidsopdrachten. De stad doet mee aan een proefproject daarover en het is de bedoeling om uit te zoeken of er op die manier efficiënter gewerkt kan worden. Volgens het stadsbestuur zal er altijd ook nog gewerkt worden met een menselijke controle en blijft de stad ook eigenaar van de gegevens die ingegeven worden in het AI-systeem. Het proefproject loopt tot de zomer van 2027. Dan wordt er ook gekeken of de technologie nog verder zal worden gebruikt. Sinds deze week zijn er strengere Europese regels.